Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middag steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Laat je vinden, absoluut. Boza hoorde je op Studio Reden met Magic. Daarvoor 5 Seconds of Summer en Old Me. En daarmee zeggen we meteen ook goedemorgen. Het is bijna 6:10 geworden op deze mooie maandagmorgen, de 15e juni. Het wordt een mooie week vandaag, want ja, eigenlijk de hele week kunnen we wel zeggen, want het zonnetje gaat schijnen aan het eind van de week, is mij verteld. Dus we gaan er weer van genieten. De zomer komt eraan en wij draaien lekkere muziek op je radio. Waaronder deze, Just Stone.

0: op studioreden.nl.
1: Een auto is volledig uitgebrand op de A50 tussen Roosendaal en Arnhem. De brand ontstond ter hoogte van Terlet door een nog onbekende oorzaak. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Door de autobrand ontstond enige vertraging voor verkeer vanuit Apeldoorn richting Arnhem. Nadat de brand was geblust, is de auto door een bergingsbedrijf afgevoerd. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben eerste afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat er is afgesproken is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat komende week de Straat van Hormuz weer open. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tientallen mensen gewond geraakt bij Russische luchtaanvallen vannacht. Er staat ook een belangrijk historisch kloostercomplex in brand dat op de werelderfgoedlijst staat. Vanaf vandaag is het zogenoemde Nederland-ticket te koop. Daarmee kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Het is bedoeld als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Het weer is bewolkt, later meer zon en het wordt ongeveer 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Zaltbommel 4 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Eind jaren 80 geloof ik. Andrew Gold, Lonely Boy. Daarvoor Nederlandstalig werk. Ze waren onlangs nog in Gelredome te bewonderen. Een paar dagen lang. Suzanne en Freek, je hoorde halverwege. En wat ook nog de hoogtepunten van het NWS nieuws uit Hilversum. Zometeen het weer met Jan van Gelderen. Ed Sheeran komt eraan. Nu eerst Kane. And Somewhere Only We Know.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het bewolkt en mogelijk valt soms een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het nog een tijd zonnig. De zon gaat rond 21 onder en dan is het ongeveer 14 graden. De komende dagen wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Pitbull, je hoorde Fun. En daarvoor het weer met Jan de Gelderen. En Sharon kwam nog even aan je voorbij. Zometeen Olivia Dean, tot die tijd Diana Ross. Dit is terug naar de jaren 80, My Old Piano.

0: 7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
1: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
0: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
2: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
0: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet heel druk op de weg. Er staan een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Wadenooijen 6. En op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst 3 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Band, Studiereden en All of Me. En daarvoor Somber met Undressed. Goedemorgen, het is 7 uur geweest. Welkom in deel 2 van deze mooie ochtendshow op deze mooie maandagmorgen, de 15e juni. Tot 9 uur zijn we er met leuke muziek, waaronder deze Heart & Soul. Je kent hem vast wel zeker nog. Dit is

0: studioreden.nl.
1: De rechtbank Gelderland behandelt op donderdag 24 september 2026 om 22:30 de rechtszaak over de geplande komst van een McDonald's aan de Arnhemse Straatweg in Wordreden. De zaak zou eerder op 7 mei plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld. Ontwikkelaar Reggestede en McDonald's zijn naar de rechter gestapt nadat de gemeente Rheden in 2024 geen vergunning verleende voor het restaurant met McDrive. De plannen zorgen al jaren voor discussie in het dorp. China Palace blijft voorlopig geopend op de huidige locatie.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt.

0: Wadenoijen 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studiorijden.nl.

Seconds. Daarvoor Clean Bandit met Waterbee. Goedemorgen, je luistert naar Studio Reden. De streekomroep voor Reden, Roosendaal en beide omgeving. Met zometeen Pink, het weer met Jan van Gelderen. Tot die tijd Craig David.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het bewolkt en mogelijk valt soms een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het nog een tijd zonnig. De zon gaat rond 21 onder en dan is het ongeveer 14 graden. De komende dagen wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

een van mijn favoriete plaatjes uit de jaren 80. Luther Vandross en Never Too Much. En daarvoor het weer met Jan van Gelder op studioreden. En dat allemaal live vanuit Velp op 107.2 in een dierenomgeving. Daar zijn we via de FM te beluisteren op 106.9. Maar natuurlijk ook wereldwijd via studioreden.nl, DAB Plus en heel Midden-Gelderland. Behalve in dieren, daar is het ontvangst een stukje minder. Maar dat komt door die grote postbank. Nu op je radio... Ultra.

0: 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De enige opvallend lange file staat nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en knooppunt Empel over 17 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Max en Andy Grammer. Lekker hoor. The Thing I Love. Daarvoor The Weeknd met Blinding Lights. Goedemorgen. Mocht je net zijn ingeschakeld, je luistert naar Studio Reden. Mocht je net zijn wakker geworden, een hele goede morgen. Tot 9 uur zijn we er. Met nu lekkere muziek van Simply Red. Je kent hem vast en zeker. Sunrise.

oude Henrique Iglesias, Bailando, hoorde je. Daarvoor Damino David met The First Time. En we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. En wil je meer nieuws? Kijk dan even op onze website studioreden.nl of download de app op je telefoon voor het laatste nieuws.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En die Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat wel een lange file tussen Beest en knooppunt Empel, 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En er staat ook een lange file op de A12 Arnhem richting Utrecht door een ongeluk. Tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Maanderbroek 9 kilometer met 1.5 uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+.

Bryan Adams. Prachtige plaat. Heaven hoorde je. Daarvoor Harry Styles met American Girls. En wat ook nog de hoogtepunten van het NWS Nieuws. Live voorgelezen vanuit Hilversum. Zometeen David Guetta. Tot die tijd Jason Mraz.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het bewolkt en mogelijk valt soms een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het nog een tijd zonnig. De zon gaat rond 21 onder en dan is het ongeveer 14 graden. De komende dagen wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

en Be The One. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Het zit erop weer. Ja, straks om 12 uur. En dan zit hier Richard Klopper. En vanmiddag tussen 4 en 7 Daniel Seelenblokker, de man met de dubbele achternaam. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer, eventueel morgenochtend. Ik laat je achter met een klassieker van de Pet Shop Boys. Suburbia.

0: een uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
2: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een lange file tussen Beest en knooppunt Empel 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Verder is de ochtendspits voorbij. Er staat nog wel file op de N224 van Arnhem naar Veenendaal tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Oranje is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer droog en bewolkt. Later breekt de zon vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het bewolkt en mogelijk valt soms een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het nog een tijd zonnig. De zon gaat rond 21 onder en dan is het ongeveer 14 graden. De komende dagen wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, 3 kilometer file door de grenscontroles, 10 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg-Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

hele goedemiddag en welkom zo vlak na het weekend. We gaan er weer lekker tegenaan, want we staan weer voor een hele nieuwe werkweek. Dit was Olivia Rodrigo, dat liedje heette Drop Dead. Nou, dat is een lekker begin van de maandagmiddag. Moon 5 was de opener vandaag. Suiker in de koffie? Nee, nog steeds niet, Jan. Nee, Sugar heette dat liedje. Ja, ik snap de hint. Tot 1 uur, zei ik al. Dan zijn we bij je met het lunchpakket. Jan met het weer van Reden Roosendaal. Je hoort wat later in het programma. We hebben ook de kantineknaller. Alok aan Jazzline, die hoor je zo meteen. Dit is John Legend. Dit is Safe Room.

ontworpen in de weerkaarten van Jan. Het ziet er rooskleurig uit, hè? Dus die kleren kunnen binnenkort gewoon uitgetrokken worden. En dan kunnen we weer op zoek naar de zonnebrand. En die zit inmiddels een beetje ingedikt, denk ik. Want we hebben hem al een tijdje geleden gebruikt, hè? Dit was Somber Undressed. Daarvoor Alok, Jazz Glein onderweg. Eddie Golding hier in het lunchpakket op Studio Reden naar UB40.

dat weer mag overkomen. Vandaag in het broodtrommeltje op de maandagmiddag op Studio Reden. Het was Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Ja, dat klopt bij mij best wel. Ik moet af en toe eens in de zoveel tijd worden uitgeleid. Ik trek af en toe een beetje naar rechts en soms een beetje naar links. Ah, kan je me leven hoor, dat is geen enkel probleem. Straks de hoofdpunten van het nieuws van 12:30. Verkeersinformatie komt er ook aan. Dat alles naar Greg David. Dit is 7 Days.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS kampt met een storing. Een speciaal zomerabonnement is daardoor nu niet te bestellen. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens daluren. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Het is de camera van Ed. Rettig het Ed. En hij heeft de foto opgeslagen als ik het zo hoor. Dus dat is goedkoop, want die dingen zijn tegenwoordig hartstikke duur. En ik heb er ook in zitten. En daar kan ik ook foto's mee maken. Nou weet ik niet of dat dezelfde kwaliteit is als de camera van Ed Sheeran. Want ik heb natuurlijk niet zo'n grote boom in de tuin staan. Die heeft hij wel natuurlijk. Dat heb je altijd, hè, baas boven baas. YouTube, Beautiful Day, die komt dus dadelijk aan. We gaan eerst luisteren naar Bertus Huppelkei, oftewel Bruce Springsteen.

heel goed dat liedje werd uitgebracht. Dat is inmiddels alweer 26 jaar geleden. We gaan de tijd toch lekker snel, hè? YouTube, Beautiful Day. Nou weet ik niet of de maandag een beautiful day is voor sommige mensen. Vooral die naar het weekend. Die voetbal hebben gekeken. Die nog een stuk in de kruk hebben zitten. Nou ja, hoop op betere dagen. Jan van Gelder komt er zo dadelijk aan met het weer van Rede Roosendaal.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het droog met steeds meer zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. De zon gaat rond 3:30 onder en dan is het ongeveer 14 graden. De komende dagen wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Die altijd ruzie met elkaar hadden. De broertjes Finn, dat is een beetje vergelijkbaar met die gasten van Oasis. Die hadden ook altijd ruzie met elkaar. Crowded House, maar wel lekkere muziek, hè. Op de maandagmiddag, It's Only Natural. En daarvoor was het Rita Ora. We gaan de kantine op slot gooien om 4 uur, Daniel, met Spitsuur. En wij

is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de Duitse grens door de controles 10 minuten extra. Een kwartier op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Liggen spullen op de weg tussen Knopend Beekbergen en Knopend Waterberg 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldt de bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en het duurt tot 4:15. Dit zorgt nu voor een kwartier oponthoud. En dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je nu een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Studio
2: Reden. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: drie uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel 10 minuten oponthoud. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Het afgelopen seizoen waren Van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En op de A2 Utrecht en Bos bij Kerkdriel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Er is een formeel handhavingsverzoek ingediend tegen de werkzaamheden bij het Rozendaalse veld en de Kluizenaarsweg. De indiener vreest schade aan beschermde dieren zoals de zandhagedis, adder en wezel. Volgens de brief is onvoldoende duidelijk of vooraf natuuronderzoeken zijn uitgevoerd. De gemeente wordt gevraagd de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen, totdat vaststaat dat geen schade ontstaat aan beschermde soorten of hun leefgebied. Ook wordt gedreigd met verdere juridische stappen als geen maatregelen worden genomen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Magnetic. Ik vind hem zo fijn, die plaat. Heerlijk dat ze deze hebben uitgebracht. Ik vind het fantastisch. Wij gaan door naar onze tijdreis in de flits uit het verleden.

0: lading hebben. Hij laat een vlieger op die hij laat stijgen tot in een onweerswolk. Aan de vlieger zit een stroomdraad. Gelukkig voor Franklin sloeg de bliksem niet in de vlieger, anders had hij het niet kunnen navertellen natuurlijk. Wel sloeg de bliksem een stuk verderop in. Op dat moment sloegen er vonken uit de onderkant van de kabel. Het experiment was dus gelukt. Er was bewezen dat er elektriciteit komt vanuit de onweerswolken. Dus ja, dat klopte dus. Daarmee is dat bewezen. Goed, wij gaan door met muziek zometeen. One Republic and Runaway. Maar loop alsjeblieft niet weg, maar blijf voor lekker luisteren. Maar eerst is hier the king of all sorts of music, Stevie Wonder.
1: Studio Reden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action toch bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt de rechter in hoger beroep. Een eerdere rechter vond dat buitenproportioneel. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van een appartementencomplex doodgeschoten. En Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die vorige week werd ontslagen. Het weer, morgen droog, meer zon dan vandaag en 20 tot 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Utrecht-Den Bosch ook 10 minuten oponthoud tussen Beest en Waardenburg. En een korte file op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. Daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Niall Horan heeft iemand gezellig leren kennen bij een dinnerparty. Hoe leuk is dat? En dat smaakt het eten natuurlijk nog veel beter. Want het is gezellig, dus dat is leuk. Ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar de werkdag zit er alweer bijna op voor velen van jullie. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, even lekker relaxen. Je hebt hard gewerkt vandaag. Het is even tijd voor een bakkie. Jawel, en dan ondertussen de socials van Studio Reden even bestuderen. Dat is ook leuk. Facebook, X en Instagram. Dan ben je altijd over op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. En je kan ons nog liken, ons volgen daar. En ja, je kan ook jouw eigen nieuws tot ons brengen. Dat kan natuurlijk altijd via de socials. Reageer gewoon. Stuur ons een berichtje met jouw verhaal, wat jij graag wilt delen met je regiogenoten. Dus dat is toch wel heel erg mooi. En heb je nou geen socials? Geen probleem. We hebben ook nog een hele mooie app. Die kun je vinden in de App Store van jouw mobiele device. En daar download je hem dan. En dan in die app zit ook het laatste nieuws uit jouw regio. Je kan naar ons kijken, naar ons luisteren. Maar je kan ook via die weg jouw nieuws tot ons brengen. Of iets anders wat je ons wil laten weten. Misschien wil je gewoon reageren op de uitzendingen. Dat is ook leuk natuurlijk. En alles is van harte welkom. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen Simon Webb en Coming Around Again uit het jaar 1989. Maar eerst is hier Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

zover muziek van Simon Webb en Coming Around Again. Hoe zit het dan met die schaapscheerderskou? Komen er nog koude dagen aan of valt het wel mee? Je hoort het zo meteen van Jan van Gelderen, maar eerst Shaboozey en Miles Smith.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag is het droog met steeds meer zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. De zon gaat rond 3:30 onder en dan is het ongeveer 14 graden. De komende dagen wordt het warmer, met eind van de week zelfs kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Pansy en Despacito. Zometeen gaan we richting het nieuws van 5 uur. Maar niet getreurd, daarna zijn we heel snel weer bij jou terug met deel 2 van de show. Mij betreft dan ook heel graag tot straks na 5 uur. En dan gaan we met z'n allen op weg naar huis. Door de files, door het stilstandverkeer. Het maakt niet uit, het wordt gewoon gezellig. Tot zo. Yes.

0: 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat bij Beest een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 10 minuten. Verder file op de A2 verderop bij Zaltbommel, zij ook 10 minuten in de file. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is het oponthoud ook bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Het monumentale pand aan de Hoofdstraat 4 in De Steeg staat te koop. Het gebouw was vanaf 1881 het eerste vaste gemeentehuis van Rheden. De villa werd gebouwd in 1836 en telt tegenwoordig 22 kamers. Door de groei van de gemeente werd in 1908 naast het pand een groter gemeentehuis gebouwd. Dat gebouw is nu het hoofdkantoor van Attent. Het voormalige gemeentehuis heeft een vraagprijs van 1,3 miljoen euro en beschikt over een bestemming voor wonen, kantoren en maatschappelijke functies.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio.

0: aan de horizon hier op Studio Reden. En wij gaan nu naar de flits uit het verleden. Ja hoor, we gaan de grootste krant ter wereld even voor ons pakken. Ik heb even voor me liggen. Het is echt geen doen op deze tafel, maar hij ligt er. Uit 1993 was het de Belgische krant Het Volk dat de grootste krant ter wereld uitbracht. Hij telt 8 pagina's van elk, let op, daar komt hij. 1,42 meter bij 99,5 centimeters. Bijna 1,42 meter bij een meter gewoon. En dat moet je maar bezorgen als krantenbezorger. Nou, ik wens je heel veel succes. Dat zal toch niet in de fiets gepast hebben. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat toen gedaan hebben. Maar bijzonder als je zoiets in huis hebt. Het is een collectors item. En ik hoop dat er nog mensen zijn die dat ding hebben. Dus dat zal wel heel geinig zijn. Ja, 2 jaar eerder in eigen land was het hier best wel koud. Zo op die 15e juni. Er was veel regen en een maximumtemperatuur van 12 graden. Bovendien stond er dus een stormachtige wind. Het leek wel herfst die dag. Nou, ik kan me nog wel een beetje herinneren die dag. Het was geen pretje buiten, dus we bleven voor zover het mogelijk was wel veel binnen natuurlijk. Goed, wij gaan door nu met muziek. Jawel, wederom. Straks hebben wij Kygo, Galit en Griffin. Maar eerst Genesis met de leadzanger Phil Collins natuurlijk. No Son of Mine. En om wie het dan gaat, dat hoor je nu hier bij Spitsuur.
1: Studio Reden.

Nathan Griffin en Saving My Love. Zometeen headlines en verkeersinformatie van 17:30 alweer. De avondspits is in volle gang. Het is druk in de regio, dus alsjeblieft rij voorzichtig als je met de auto bent. Maar zit je in het openbaar vervoer, de bus of de trein? Dan zou ik zeggen, lekker even onderuit. Oortjes in, studioreden aan en geniet er maar. Onder ook van deze classic. Dit is Sister Sledge. He is the greatest dancer. Nou, ik weet niet hoe het met jouw dansmoves is. Ik hoef er niet mee naar huis te komen, maar misschien jij wel. Het zal toch heel mooi zijn. Sister Sledge, dus op de radio.

0: opgegoten voor de ogen van haar kind. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. Het afgelopen seizoen werkte van Bronckhorst bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog bij 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen een paar korte files in de regio, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is de vertraging 5 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 5 minuten oponthoud. Ook 5 minuten op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En dat geldt ook voor de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Rede vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: plaat van Calvin Harris en Giant hier op Vuurreden. Die is reuze goed, kan ik je zeggen. Hey, ik weet niet hoe het met jou is, maar eet smakelijk in ieder geval. Ik heb hier wat eten voor mijn neus gekregen, tot mijn grote verrassing. Want er is iemand geweest die is culinair creatief aan de gang gegaan. En die heeft toch iets moois op tafel getoverd. Nou, dat is echt niet te geloven. Het is bijna een kunstwerkje. Maar goed, we gaan er zo meteen maar eens aan beginnen. En dat zal ongetwijfeld goed smaken. Muziek smaakt ook lekker. Jason Mraz en Make It Mine. Dat hebben we zeker al gedaan natuurlijk. Olivia Rodrigo met een opmerkelijke titel in de plaat. Maar goed, die hoor je zo meteen wel. En ja, dat komt er dus aan de komende minuten. En dat allemaal hier bij Spitsuur op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

Jason Mraz en Make It Mine. Ik zie dan zo'n big band setting voor me waarbij je dat liedje ten horen zou brengen. Dat zal toch ook niet bestaan, denk ik. We gaan zo meteen naar een zeebericht van Jaf van Gelder. Hij schuift elk moment weer aan hier. Maar we hebben eerst een heerlijke plaat van de Chainsmokers. En met hen gaan we naar de stad van de liefde, namelijk

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. De zon gaat rond 23 uur onder en dan is het ongeveer 14 graden. Vannacht is het overwegend bewolkt en in de loop van de nacht kan een enkele bui voorkomen. Het koelt uiteindelijk af naar 12 graden. Morgen verloopt meest droog met in de middag flink wat zon. Met 22 of 23 graden wordt het al wat warmer dan de voorgaande dagen. De dagen daarna wordt het zomers warm met ruim 25 graden. Richting het weekend wordt het zelfs tropisch warm. Vaak is het zonnig, maar vanaf vrijdag is ook kans op buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: zes uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Er is een formeel handhavingsverzoek ingediend tegen de werkzaamheden bij het Rozendaalse veld en de Kluizenaarsweg. De indiener vreest schade aan beschermde dieren zoals de zandhagedis, adder en wezel. Volgens de brief is onvoldoende duidelijk of vooraf natuuronderzoeken zijn uitgevoerd. De gemeente wordt gevraagd de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen totdat vaststaat dat geen schade ontstaat aan beschermde soorten of hun leefgebied. Ook wordt gedreigd met verdere juridische stappen als geen maatregelen worden genomen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

lekkere plaats dat Jonas Blue en Malief. We gaan daar de flits uit het verleden. En we gaan een oversteek maken. Nou, daar zeg je toch wel u tegen. In 2012 was er een koorddanser. Dat was Nick Walenda. Die stak zijn Niagara watervallen over. Wel een mooie plek. Hij loopt over een kabel die bijna 50 meter boven de bruisende watermassa hangt. De oversteek wordt live op televisie uitgezonden. En ongeveer 130.000 mensen bekijken de stunt met eigen ogen. Als hij weer met beide benen op de grond staat, zegt Walenda over de oversteken dat het zwaar was en dat hij het gered heeft door training, concentratie en gebed. En als je denkt van, godverdorie, dat heb ik gemist toen, dat heb ik niet gezien. Het filmpje staat op YouTube en daar kun je nogmaals bewonderen hoe dat toen is gegaan. Hij heeft het gelukkig allemaal overleefd en kunnen navertellen, dus dat is heel fijn. Maar hey, respect voor zo iemand, hè. Ik zou het hem echt bij lange leven daar niet nadoen kunnen doen. Ik denk de volgende drie levens ook niet. Het gaat gewoon niet gebeuren, dus maar goed. Fantastisch dat dit zo heeft kunnen doen. Altijd mooi dat ze het beelden. We gaan door nu met muziek. Zometeen Pink, maar eerst is hier Queen.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het akkoord tussen de VS en Iran is al door beide partijen ondertekend, zegt een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Tesla kreeg van de RDW goedkeuring voor zelfrijdende auto's, maar volgens de onderzoekers waren de aangeleverde testdata misleidend en gebaseerd op onrealistische aannames. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. Voor PSV is dat een recordtransfer. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en warmer, 20 tot 25 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dat was James Morrison en You Make It Real. En het is echt waar dat Jan van Gelder zometeen weer bij ons aanschuift en zijn weerpraatje gaat houden. Dat komt hij zometeen doen. Hij is nog even aan het eten, maar hij schuift elk moment aan hier. We gaan eerst naar Sam Fellner en Olivia Dean. En die maakte Rein Me In op Studio Radio.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. De zon gaat rond 1 luutuur onder en dan is het ongeveer 14 graden. Vannacht is het overwegend bewolkt en in de loop van de nacht kan een enkele bui voorkomen. Het koelt uiteindelijk af naar 12 graden. Morgen verloopt meest droog met in de middag flink wat zon. Met 22 of 23 graden wordt het al wat warmer dan de voorgaande dagen. De dagen daarna wordt het zomers warm met ruim 25 graden. Richting het weekend wordt het zelfs tropisch warm. Vaak is het zonnig, maar vanaf vrijdag is ook kans op onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.
2: En dat was hem hoor, het spitsuur voor deze maandag. Het was hartstikke leuk, fijn dat jullie erbij waren, vond het supergezellig. Morgenochtend word je natuurlijk gewekt door Martin Slijper om 6 uur. Dus zet die wekker, het is zeer de moeite waard. Zelfs als je vakantie hebt, is het wel fijn wakker worden hoor, kan ik je vertellen. Morgenmiddag wacht er een fantastisch lunchpakket op je, verzorgd door Richard Klopper. En vanaf 4 uur morgenmiddag, jawel hoor, dan zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van Spitsuur. Voor nu een hele mooie, fijne en gezellige avond.

0: 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1-volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

beste van nu. Je hoort ze

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
0: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

is Studio Ede. 2 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Inter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt en dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.